0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten, toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

je moeder doet alles gratis. Voor niets. Nou, toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio.

0: met het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middag

0: middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap.

0: chemische middelen ECA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECA in een nieuw advies. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl

0: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: Polderpop Radio!
6: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
7: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel

0: deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

We gaan terug naar het jaar 1982. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 13 november 1982. Stond er 9 weken in. En de hoogste notering was nummer 4. Ik heb het over Vitesse uit Amsterdam. Hier zijn ze met Good Looking nu op Polderpop Radio.

Uit 1982 deze Vitesse en Good Looking. Vitesse, de band althans, die werd in 1975 opgericht in Amsterdam door Herman van Boeien. Met als allereerste leden Herman Brood. Ja, inderdaad, die deed de zang en de piano. En hij zat daarvoor weer in QB and the Blizzard. Rob ten Bokum, die speelde de gitaar. En Peter Smit, de bas. Uit 1982 met hoogste notering nummer 4 in de Nederlandse hitparade. Vitesse en Good Looking.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: De dag is grauw en grijs begonnen met veel bewolking en periode van regen. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel een stuk minder regen dan vandaag. Vooral het noorden krijgt nog veel hemelwater te verduren. In de middag verdwijnen de meeste buien via het noordoosten. Daarna breekt op veel plaatsen de zon door. Wel waait er een stevige westenwind en blijft het vrij fris voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Zondag overwegend droog, de zon schijnt af en toe en de temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordwesten tot 19 graden in het binnenland. Daarbij staat een matige westenwind. Volgende week draait de wind naar het zuiden en wordt het droger en warmer. Tot zover het weerbericht van het...
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio. In de ochtendshow van Polderpop Radio gaan we door met Suzanne en Freek. Hier zijn ze nog een keer met Goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie ook 10 minuten oponthoud.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Ja.

0: En weer nemen wij een duik in het hitsverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?
1: Ze is geboren in Almelo op 13 mei 1977. Natuurlijk heb ik het over Ilse Anouska de Lange. Oftewel, Ilse de Lange. Hier is ze met The Great Escape.

0: Ilse de Lange met een nummer uit 2006, The Great Escape. Hoogste notering 11, 22 weken genoteerd in de hitparade. En de datum van binnenkomst was 10 juni 2006. Ilse de Lange en The Great Escape.
1: Ik moet even parken, biertje.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Guitar King is een nummer van Hank the Knife and the Jets. Het nummer werd uitgebracht op hun gelijknamige debuutalbum uit 1975. In april van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de debuutsingle van de groep.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
5: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Ken het origineel in de uitvoering van Leonard Cohen. En deze versie van de Nederlandse artiest Nick Schilder, die we weer kennen natuurlijk van Nick en Simon, die is misschien net zo mooi of misschien zelfs wel mooier. Hier is Helen.

Inderdaad, de Nick van Nick en Simon. Nick Schilder met Hallelujah. Hier gedraaid in de ochtendshow van Polderpop Radio. En vind je de show leuk, zo mag ik het een beetje omschrijven natuurlijk. Dan laat eens een reactie achter op onze website. We zouden het zeer op prijs stellen als jij dat zou doen.

0: op radio.
1: Weerbericht.
2: De dag is grauw en grijs begonnen met veel bewolking en periode van regen. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel een stuk minder regen dan vandaag. Vooral het noorden krijgt nog veel hemelwater te verduren. In de middag verdwijnen de meeste buien via het noordoosten. Daarna breekt op veel plaatsen de zon door. Wel waait er een stevige westenwind en blijft het vrij fris voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Zondag overwegend droog, de zon schijnt af en toe en de temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordwesten tot 19 graden in het binnenland. Daarbij staat een matige westenwind. Volgende week draait de wind naar het zuiden en wordt het droger en warmer. Tot zover het weerbericht van het
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Je zegt op de radio hallo en dan zegt er ook iemand hallo tegen je terug. Nou, dat is toch hartstikke leuk om te horen natuurlijk, hè. Je hoorde Anton op Polder Pop Radio met hallo.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files. Er is maar één file die op dit moment opvalt en dat is op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

0: Kladderpop Radio.
1: Ze zijn afkomstig van de Herman Brood Academy. Dus dat is een mooie opleiding, dacht ik zo. Hier is Rondé en Hard to Say Goodbye.

Hard to say goodbye van de formatie Rondé. De formatie Rondé werd opgericht in het voorjaar van 2014. De band die bestaat uit Ricky Borgholt, dat is de zangeres. Verder op drums Sharon Zar. Op gitaar Armel Paap. Op bas Cas Ome. En de toetsen worden bespeeld door Adriaan Persoons. Rondé op Polderpop Radio met Hard to say goodbye.

Ja, voor deze zanger begon het allemaal in 1995. Moet ik nog iets meer over vertellen? Nou, eigenlijk niet, hè. Je weet al over wie ik het heb. Guus Meeuwis en Vagant. Hier is hij met Het is een nacht.

In 1995 begon het dus allemaal voor Guus Meeuwis. Tezamen met zijn formatie Vagant, Het is een Nacht, Leven zegt. In 1995 kwam de plaat binnen op 29 juli. En stond maar liefst 7 weken op nummer 1. En totaal 27 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Overigens was het toen de tijd, dus in 1995, ook nog eens de best verkochte single van het genoemde jaar. Pottenpop Radio dus, met Guus Meeuwis. En het is een nacht.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
6: Polderpop Radio.
0: Polderpop Hitmuseum. Boomers Paradise.

1965, de opvolger van I Got You Babe. Het toenmalige echtpaar Sonny en Cher. En Baby Don't Go. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Polderpop Radio Hit Museum. Het programma voor de boomer generatie en natuurlijk ook voor de jongere generaties. We hebben weer heel veel leuk oud vinyl in dit uurtje. Met straks onder andere Cliff Richards. We hebben Elvis Presley, Bobby Darin, The Shadows en nog heel veel meer leuks, vrienden. En je weet het, de tweede plaat in het eerste uur, dat is er altijd eentje van de Beatles. En daarvoor gaan we deze keer naar de LP Help. Het laatste nummer dat de Beatles voor de LP Help opnamen voordat ze begonnen aan de opnames van hun film Help. De film zou trouwens in het begin eerst Eight Arms to Hold You gaan heten. De begeleidende song zou Eight Days a Week worden, maar net voor het einde van de film wordt beslist dat die Help gaat heten. En dat de begeleidende song ook Help zou zijn. You're gonna lose that girl. We gaan terug naar 1965 met The Beatles. Yeah.

Eigenlijk was dit nummer een B-kantje, vrienden. De B-kant was van I'm Looking Out of the Window, 1962. Do You Wanna Dance? Een nummer dat in 1958 uitgebracht werd door Bobby Freeman. En Cliff Richard die nam het op 19 december 1961, vrienden. En dat deed hij in de Abbey Road Studio trouwens. Het werd trouwens nog een nummer 1 hit in Nederland. Nu gaan we naar 1969. Heel beroemd waren toen op Hilversum 3. Zo heette 3FM toen nog, Hilversum 3. Waren de spotjes van de VARA Drive-In Show. En er waren twee clips van gemaakt van plaatjes. En waar eentje van, oh, dat werd heel beroemd, dat was het H-U-U-H. Dat komt uit een singeltje uit 1969 van de formatie Windmill.

Hij heeft heerlijke muziek. Dit is uit de jaren 60, uit 1965. De Dave Clark 5. Over and Over. Het was trouwens een cover, vrienden, want in 1958 was dit al uitgebracht door Bobby Day als bijkant van zijn singeltje Rockin' Robin. En dat Rockin' Robin, dat werd in 1972 weer gecoverd door Michael Jackson. Vorige week in het Hitmuseum draaide ik een singeltje van de Evans. Dat was Alone at Eight. En dat was de bijkant van Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Het plaatje is blijven liggen en daarom draaien we nu ook het A-kantje, de Evans.

De single versie van Summer Nights uit 1965 van Marianne Faithfull. Haar vader was een Engelse majoor en haar moeder was een echte baronesse. In 1965 was ze gehuwd en had ze al een zoon. Maar later gaat ze scheiden en wordt ze de vriendin van Rolling Stone Mick Jagger. Die ervoor zorgt dat ze op het eind van de jaren 60 en het begin van de jaren 70 zwaar aan de drugs verslaafd is. En hetgeen haar tot het dieptepunt in haar leven brengt. Omdat ze zelfs in het begin van de jaren 70 een aantal jaren zelfs op de straat heeft geleefd. Dit was een heel mooi nummer trouwens, vrienden. Summer Nights. Het doet me een beetje terugdenken aan 1965. Ik was 10 jaar oud en ik was met mijn ouders een dagje naar Schiphol geweest. Gewoon mooi om naar die vliegtuigen te kijken. Ik vond dat fascinerend als 10-jarige. Ik had een draagbaar radiootje meegenomen. En daar kon je Radio Veronica fantastisch ontvangen. En ik hoorde toen onder andere dit nummer. Dat werd toen gespeeld op Radio Veronica. The Summer Nights van Marianne Faithfull. We gaan een jaartje verder terug in de tijd. We gaan naar 1964. En dat doen we met de Engelse band The Applejacks. Die hadden een vrouwelijke bassiste, Megan Davies. Uit 1964. Oh, dit is mooi. Tell Me When, The Applejacks.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, met een single die hij uitbracht in april 1960, The Girl of My Best Friend. En een nummer dat we trouwens ook vinden op zijn LP Elvis Is Back, de LP die hij opnam toen hij klaar was met zijn militaire dienst. Maar het was een cover, vrienden, want in 1959 was The Girl of My Best Friend al eerder uitgebracht, namelijk door Charlie Blackwell. We gaan naar Ray Vaughan, een nummer dat iedereen kent van Buddy Holly en wat in de zomer van 1958 door Buddy Holly werd uitgebracht. Maar ook dit, vrienden, ook dit, Buddy Holly speelde tweede viool. Want in het begin van 1958 was Ray Vaughan namelijk al eerder uitgekomen, namelijk van Sunny West. En houdt u van rock'n'roll muziek? Hè? Elke boomer houdt natuurlijk van rock'n'roll muziek. Dan moet je ook zondags een keer afstemmen op ons rock'n'roll programma, gepresenteerd door Johan de Ket en Jan van Gestel. Alle gegevens betreffende de tijden dat u kunt luisteren naar dat programma kunt u natuurlijk vinden op onze internetsite polderpopradio.com.

horen vanaf het originele mono vinyl uitgebracht op London American Records. Come on, boom! Uit 1958. Hij schreef het trouwens zelf, Bobby Darin, met zijn Bull Moose. Het was trouwens niet zijn echte naam, Bobby Darin. Hij heette Robert Cassotto en hij was van Italiaanse afkomst. Zijn ouders die woonden in Amerika, dat waren immigranten. En hij was het vriendje van Connie Francis. En Connie Francis was ook met Italiaanse roots, want die heette eigenlijk Concetta Franconero. Maar de pa van Connie Francis, die was het er niet helemaal mee eens. Hij kon Bobby Darin, oftewel Robert Cassotto, hij kon hem niet luchten of zien. En uiteindelijk maakte hij een einde aan de verhouding tussen Connie Francis en Bobby Darin. Als pa Francis, pa Franconero, Bobby Darin opwacht tijdens een optreden en even in de loop van zijn dubbelloopsjacht weer laat kijken en daarbij de opmerking maakte dat het afgelopen moet zijn met de relatie met zijn dochter. Connie Francis, ik ga er dadelijk ook even wat van draaien, maar eerst gaan we naar 1959 met The Shadows en dit heet Driftin'.

net een plaatje van Robert Cassotto, oftewel Bobby Darin. Het toenmalige vriendje van Connie Francis, ofwel de Concetta Franco Nero. Dit was Connie Francis uit het jaar 1959. Plenty Good Lovin'. 1959 was een heel succesvol jaar voor Connie Francis. Ze scoorde in 1959 maar liefst wereldwijd 7 verschillende hits. Gaan we 2 jaar verder terug in de tijd. Gaan we naar 1957. En dat doen we met de Frankie Avalon. Was ook een van de tieneridolen eind jaren 50 en begin jaren 60. En het einde van de jaren 60 zet hij een streep onder zijn muzikale carrière. En begint hij een bedrijf in schoonheidsartikelen en make-up producten onder de naam Frankie Avalon Products. We gaan naar 1957 met Dee Dee Dinah van een toen 17 jaar oude Frankie Avalon. MUZIEK

0: uitgebracht op 23 juni 1958 op ABC Paramount single 9934, The Ponytails and Born Too Late. Het was een tweede single die ze uitbrachten en het werd hun eerste grote hit. Het plaatje haalde nog een 7e plaats op de Billboard Hot 100. Vorige week in het Hitmuseum hadden we Indo Rock van de Hot Jumpers. Ik heb hier nog een leuk plaatje uit de Indo-rock periode. Dat is een band met leden die afkomstig waren uit Rotterdam en Den Haag. Dat waren de Javelins. Het was de band van leider Frankie Franke. De band heeft bestaan van 1962 tot 1964. Ik ga een singeltje draaien uit hun begintijd, uit 1962. De Javelins en Al Capone.
1: Al Capone.

0: Corner. In the rock van de Javelins, 1962, El Capone. En dan gaan we ook terug naar de eerste officiële Nederlandse rock and roll single. En die werd gemaakt door de toen nog 19-jarige Peter Koelewijn. Dat was in 1960. Samen met zijn band The Rockets namen ze de trein naar Haarlem, waar de opnamestudio was van de platenmaatschappij Bovema. Misschien wel leuk om te weten, Bovema, dat was een maatschappij die geleid werd door twee heren, de heren Bot en Oort. En daar komt de naam dan ook vandaan, Bot en Oort, verkoopmaatschappij Bovema. Nou, daar stond de opnamestudio en daar werd uiteindelijk het nummer opgenomen. En dat had nogal wat noten op zijn zangvrienden, want dat maakte nogal wat herrie. Dus het schijnt zelfs dat directeur meneer Oort nog uit zijn kantoor is gekomen. Die had zijn kantoor vlak bij de opnamestudio om te informeren wat voor een herrie dat er gemaakt werd in de opnamestudio. Het resulteerde in een icoon, vrienden. Een echte Nederlandse rock'n'roll evergreen. Kom van dat dak af van een 19 jaar oude Peter Koelewijn.
1: Hey.

Een beetje slechte weersvoorspelling. It might as well rain until September. Plaatje uit het jaar 1962. Van een toen 20 jaar oude Carole King. Later zou ze zou nog gehuwd raken met Gary Goffin. En dat was in 1959. Gary Goffin was 20 en Carole King was 17 jaar. Ze vormden een schrijversduo dat heel veel hits op hun naam had staan. Maar toch gaat het verkeerd, vrienden. Het huwelijk hit namelijk 10 jaar stand tot 1969. En daarna gaat het koppel Gary Goffin en Carole King uit elkaar. En dat kwam grotendeels door de psychische problemen die Gary Goffin kreeg door overmatig LSD-gebruik. Zometeen, vrienden, maken we even ruimte voor het nieuws en de commercials. En dan zijn we terug, vrienden, met nog een uurtje heerlijk hitmuseum. Heerlijk hitmuseum, ik vergis me eigenlijk bijna. Wat heb ik dan allemaal in het tweede uur voor jullie? Nou, dat blijft natuurlijk nog een lekker vraagje voor jullie. Blijven wij nog eventjes lekker luisteren naar dit.

Zo, tijd voor de laatste plaat en het eerste uurtje van Polderpop Radio het Museum. Dat is een instrumentaaltje van Kokomo, Asia Minor. Kokomo die heette eigenlijk, Jimmy Washer heette die eigenlijk. En zijn Kokomo en Asia Minor, dat was de tune in de jaren 60 en natuurlijk ook later in de jaren 70 van Veronica. En later NOS en Radio Noordzee DJ Joost te draaien. Het nieuws, de commercials en dan ben ik bij u terug. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd, voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

En natuurlijk hebben we afkomstig van het originele mono-vinyl. Ook op London Records. Een plaatje uit het jaar 1960. Vaste gast hier in het Polderpop Radio, het museum. Muziek voor de boomer generatie. En natuurlijk ook veel andere generaties. Dat was de Rockin' Goose. Welkom in het tweede uurtje van het Hitmuseum. We gaan weer lekker op de 45 en 33 toeren tour. En dat doen we met onder andere zometeen Brenda Lee. We hebben Shirley en Shirley Ellis. De Jarmels, Jerry Lee Lewis, Bonnie Lou. En nog heel veel meer leuks in dit tweede uurtje van het Hitmuseum. Zoals de Beatles de tweede plaat zijn in het eerste uur, zijn de Rolling Stones de tweede plaat in het tweede uur. We gaan hun allereerste single draaien, die in Nederland uitgebracht werd als B-kant van Tell Me. Dit is Come On.

Brenda Lee met een plaatje dat ze uitbracht in de zomer van het jaar 1957. Brenda Lee was toen 12 jaar oud, want op 11 december 1957 werd ze pas 13 jaar oud. Dit was de Rockabye Baby Blues. Tellen we daar één jaartje mee op, komen we uit in 1958. En dat doen we met de Perry Como. Een man met ook Italiaanse roots, Pierini Como heet hij eigenlijk. Al vanaf jongs af aan, als kind ervan, hielp hij al mee in de kapsalon van zijn vader. En het was de bedoeling dat hij die kapsalon over zou nemen en dat hij zijn leven lang kapper zou worden. Hij kwam echter terecht in de showbusiness en hij maakte een aantal hele mooie platen. Een van die singeltjes die ga ik draaien, ik vind het een beetje een single met een dubbele A-kant, vrienden. Er zat de tijd dat de B-kantjes nog net zo goed waren als de A-kant. De A-kant van de single dat was Mandolins in the Moonlight. Maar ga ik B-kantje van draaien? Oh, die is wel zo leuk. Perry Como and Love Makes the World Go Round.

Ze kwam uit de wijk de Bronx in New York. Shirley Mary O'Gara, zoals ze eigenlijk heet. Ze noemde zichzelf Shirley Ellis. En ze bracht in 1965 dit plaatje uit de Clapping Song. Er zijn er in totaal meer dan 1 miljoen van verkocht. En één exemplaar ligt hier natuurlijk in de archieven van het Polderpop Radio Hit Museum, vrienden. We gaan van 1965 gaan we naar 1962. Toen was er een duo, dat was Jill Jackson en Ray Hildebrand. Die brachten als het duo Jill en Ray een singeltje uit dat heette Hey Paul, Hey Paula. Later komt er een tweede persing van de single op een andere platenmaatschappij, een wat grotere maatschappij. En heten ze geen Jill en Ray meer, maar heten ze Paul en Paula. Nou was in 1962, waren ook in 2 jaartjes al de uitzendingen van Radio Veronica te beluisteren. En dat begon een redelijk succes te worden. Joost de Draaier en Tineke waren de twee ja, toch wel populairste DJ's in die tijd. En die besloten een Nederlandse versie te maken van Hey Paul en Hey Paula. Zetten wij even schrap. Misschien wat gehoorbescherming bij de hand, dat zou ook misschien nog wel uit kunnen. Want dit is de Nederlandse versie. Ik laat er een klein stukje van laten horen van Hey Paul en Hey Paula. Maar dan van Joost de Draaier en Tineke. Hey.

0: alsjeblieft. Kijk niet zo ziek.
1: Tineke de Nooi, ze kon misschien heel goed programma's presenteren, maar zingen, nee, ik ben toch blij dat ze daar verder nooit meer door is gegaan. We gaan de originele draaien. Paul en Paula en Hey Paul, Hey Paula.

Ik vind dit zo'n heerlijk line dancers plaatje, vind ik dit. Uit 1953, Bonnie Lou, oftewel Mary Joan Carter was ze eigenlijk heette, met haar Tennessee Wakewalk. 1953 was Bonnie Lou was 29 jaar oud, vrienden. Nu gaan we naar 1961 met een band uit Richmond, Virginia. Een band die heette The Jarmels. We gaan een singeltje draaien dat uitgebracht is op Laurie Records. 3098. Een klein beetje zeep. A little bit of soap.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

De man met zijn pumping piano, Jerry Lee Lewis. Met een song die origineel was van Ray Charles in 1959. What I Say. Deze opname van Jerry Lee Lewis kwam uit 1961 en was uitgebracht op Sun Records. En we blijven in 1961 en dat doen we met B. Bumble en The Stingers. De meesten kennen hem wel van onder andere zijn Nutrocker. Maar wat dacht je van deze? De Bumble Boogie.

Tegenwoordig moeten we hem Sir Cliff Richard noemen. Hoge Engelse onderscheiding gekregen. Dit was hij uit het jaar 1961. Met When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart. Een nummer dat trouwens ook opgenomen werd door Connie Francis. En dan heet het When the Boy in Your Arms is the Boy in Your Heart. Tijd weer voor Nederlands talent. We gaan naar Kees Kranenburg junior, Joop Onk, Jimmy Velo en Hans van Eyck. Die vormden tot 1965 het gitaargroep The Jumping Jewels. In 1965 krijgen ze een ruzie met de managervrienden en is het helaas het einde voor The Jumping Jewels. En gaan een aantal leden gaan verder als de JJ's. Ik ga jullie mee terugnemen naar 1964, Java van The Jumping Jewels.

Muziek zoals helaas niet meer gemaakt wordt heden ten dagen. Leslie Gore, oftewel Leslie Sue Goldstein uit het jaar 1965. Haar Sunshine and Lollipops, een nummer dat we ook vinden op haar LP. Leslie Gore Sings of Mixed Up Hearts. Van 1965 klimmen we op naar het jaar 1966 met The Hollies en A Bus Stop. Een nummer dat geschreven werd door Graham Gouldman, die later in de jaren 70 bij 10cc terecht zou komen. Graham Gouldman schreef onder andere ook For Your Love van The Yardbirds en No Milk Today van Herman's Hermits. En dit zijn The Hollies, A Bus Stop, 1966.

1967. Het jammer dat in de teken stond van de Year of the Law, vrienden en de hippies, vrienden en San Francisco. Nou, dit kwam uit Volendam. Het waren Cats. En Sure He's a Cat. En dit kreeg later nog de term Paling Sound mee, die nog verzonnen is door Joost de Draaier trouwens, de discjockey van Radio Veronica. In die tijd had je veel platenpluggers, dat waren vertegenwoordigers van platenmaatschappijen die met de nieuwste singeltjes naar de discjockeys en de radiostations gingen om die plaatjes maar gedraaid te krijgen. En vaak zat er bij die plaatjes, als het een groep was uit Volendam, had de plugger er een bosje paling bij gedaan. En dat inspireerde Joost de Draaier tot het verzinnen van de kreet Paling Sound. We blijven even in Nederland en dat doen we met een plaatje dat in 1964 uitgebracht werd op het Nederlandse Achtone Records. Dat zijn ZZ en de Maskers en dat heet Cheat Cheat.

Bouwburg als ZZ en zijn begeleidingsband De Maskers uit 1964 en dat heette Cheat Cheat. We gaan nog een keer naar Connie Francis, naar Concetta Franco Nero. Een van de meest beroemde zangeressen uit de tweede helft van de jaren 50 en de eerste helft van de jaren 60. Maar het had er bijna naar uitgezien dat ze nooit een carrière had opgebouwd, vrienden. Nee, nee. Wat was er aan de hand? Van platenmaatschappij MGM had Connie Francis een platencontract gekregen voor 10 singles. Nou, 9 van die singles die waren al geflopt. En platenmaatschappij MGM liet Connie Francis weten, als de 10e single ook flopt, dan wordt je platencontract niet verlengd. Nou, Connie die ging daar al van uit. Ze had zich alvast in laten schrijven voor een cursus van apothekersassistenten, want ze dacht, daar ligt mijn toekomst. Maar toen moest dat 10e plaatje moest opgenomen worden. En haar vader die zocht een heel leuk nummer voor haar uit. Dat was het nummer Who's Sorry Now. Connie Francis die vond er niks, maar dan ook helemaal niks aan. Ze vond het een vreselijk nummer. En toen het nummer opgenomen moest worden, toen saboteerde ze bijna elke take om het nummer op de tape te zetten. Uiteindelijk, na vele, vele takes, staat het nummer dan uiteindelijk goed op de plaat. Er worden singeltjes van geperst en inderdaad, net als wat Connie dacht, het nummer dat deed niks. Tot het na een paar maanden door een aantal radiostations wordt opgepikt en het uiteindelijk toch een hele, hele grote hit wordt, vrienden. Connie zat er toch wel een klein beetje langs, want het werd toch wel een van haar grootste hits. Who's Sorry Now? De eerste grote hit van Connie Francis.

Ik heb het idee dat het plaatje wat betere tijden heeft gekend. Zeg maar zo, het zit een poepje op de plaat. Nou, dan gaan we het even gauw schoonmaken. Dan draaien wij nog even een lekker instrumentaaltje, vrienden. Dit zijn de Maskers. En dat heet Tamara.

0: Damascus. En daarvoor hoor je Chris Montes met zijn Rockin' Blues. Het zit erop voor deze aflevering van het Polderpop Radio Hit Museum. En muziek voor de boomer generatie. Ik ga afsluiten met een heel mooi plaatje, vrienden. En dat draai ik speciaal voor een hele vaste en hele trouwe luisteraar. Uit Eindhoven, Loïke van Baren. Hij luistert elk programma mee en ik weet zeker dat je het plaatje wat ik nu ga draaien, dat hij dat ook heel erg leuk vindt. En er zitten een aantal hele leuke herinneringen zitten eraan. We gaan afsluiten met K-Star en The Wheel of Fortune. Het programma wordt herhaald aanstaande maandag tussen 2 en 4 uur in de middag en zaterdag tussen 8 en 10 uur. En hebt u verzoekjes op of aanmerkingen, kunt u altijd even mailen naar polderpophenk@gmail.com. Kees daar nu. En wat mij betreft, tot een volgende keer. Houdoe!
1: That's all!

0: is Polderpop Radio met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd, voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Polderpop Radio.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. En verder is de N31 Drachten-Leeuwarden dicht tussen de aansluiting met de A7 en Drachten door een gekantelde vrachtwagen.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu zo'n 90 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht moet het verkeer via de vluchtstrook. Daar is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Verder is het druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 1 kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook ongeveer 20 minuten oponthoud. Op de A12 Duitse grens Utrecht de andere kant op dus is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Velperbroek 1/2 uur. En op de A37 Hogeveen-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.

0: Het Radionieuws. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was, dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 00:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen halfstok in de gemeente Terneuzen en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het radionieuws. Polderpop Radio.
1: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere dingen die opvallen: de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Reken hier op 40 minuten op onthoud. En bij de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Op de A12, Arnhem richting Oberhausen, heb je hierdoor 20 minuten extra reistijd. En op de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij knooppunt Waardenburg, heb je nog een kwartier extra reistijd.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Radio. Weerbericht.
1: Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuidoosten en oosten van het land valt nog wat regen. Het midden en noorden krijgen wat zon te zien. In de loop van de middag krijgen meer plekken met regen te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen start de dag met een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen. In de middag vallen er nog wat buien in het noorden en oosten, verder is het droog. Het zuiden en de kustgebieden hebben de beste papieren voor zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en in de middag tikt de thermometer gemiddeld de 16 tot 18 graden aan. In Zuid-Limburg kan het een graad of 20 worden. Op zondag krijgen we met droge perioden, maar ook met een enkele bui te maken. In de middag stijgt het kwik naar 16 graden in het hoge noorden tot een graad of 18 à 19 in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu 40 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 12 kilometer file met 20 minuten vertraging.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
7: Bel ons 020 679 0052.
6: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens Van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, medeoverheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat de man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok.

0: Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het Radio Nieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Grijsoord. Hierdoor heb je een uur vertraging, want de rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu een half uur oponthoud. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp heb je 15 minuten vertraging.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Radio. Weerbericht.
1: Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuidoosten en oosten van het land valt nog wat regen. Het midden en noorden krijgen wat zon te zien. In de loop van de middag krijgen meer plekken met regen te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen start de dag met een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen. In de middag vallen er nog wat buien in het noorden en oosten, verder is het droog. Het zuiden en de kustgebieden hebben de beste papieren voor zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en in de middag tikt de thermometer gemiddeld de 16 tot 18 graden aan. In Zuid-Limburg kan het een graad of 20 worden. Op zondag krijgen we met droge perioden, maar ook met een enkele bui te maken. In de middag stijgt het kwik naar 16 graden in het hoge noorden tot een graad of 18 à 19 in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere files die opvallen: de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een vrachtwagen tegen de slagboom aangereden. Hierdoor is de weg in beide richtingen dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, is bij knooppunt Grijshoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven, bij knooppunt Batadorp nog een kwartier oponthoud.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch bij knooppunt Del, 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A6 Lelystad richting Emmeloord bij de afrit Urk, 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Zwifterband heb je nu nog een kwartier op onthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg Reeshof, 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je nu 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Five, four, three, two, one.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky, Polderpop Radio.
3: Daarin doe zich denken.

0: zitten we er weer klaar voor. Een nieuwe aflevering van de Gouden Ouwe Club. Lekkere muziek uit de jaren 70. En in dit eerste uur van de Gouden Ouwe Club gaan we terug naar dit jaar.
1: 1975.
0: Muziek uit het jaar 1975. Wat kunt u straks allemaal verwachten? Zometeen de Rubettes, we hebben de Eagles, we hebben Lucifer, Queen, Shirley & Company en nog heel veel meer muziek allemaal uit het jaar 1950.

70. Zoals ik het plaatje waar we mee begonnen, vrienden. De George Baker Selection en Morning Sky. En 1975, dat was ook een van de topjaren van de formatie ABBA. En dat deden ze in 1975 met onder andere I Do, I Do, I Do. Een grootste hit naar Waterloo. En in Zweden een van de favoriete trouwnummers. Met Jaco Hager op de saxofoon.

0: daar komt er nog een kleine toegift. De Rubettes, I Can Do It, uit het jaar 1975. Hun vierde single. En ook afkomstig van de LP We Can Do It. Hè? Wir schaffen das. Zoals ik al zei, muziek uit het jaar 1975. Dan gaan we ook even kijken wat er allemaal gebeurde in het jaar 1975. Zo verkoopt in dat jaar DAF haar personenautofabriek in Born aan Volvo. De productie van de populaire DAF 66 gaat verder onder de naam Volvo 66. De jeugdbladen Shorts en Pep gaan fuseren. Voortaan komt men uit onder de naam Apple. En op 5 maart 1975 is minister Jan Pronk betrokken bij een auto-ongeluk bij Nunspeet. Later wordt Jan Pronk aangehouden wegens rijden onder invloed. Tietjen wint op 22 maart 1975 het Eurovisie Songfestival met het liedje Dingedong. En het is treuren voor de fans van Zwiebertje. De NCRV stopt met de populaire jeugdserie. Op 25 april 1975 wordt de allerlaatste uitzending uitgezonden. En de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon wordt op 30 april 1975 ingenomen door de Noord-Vietnamese. En de laatste Amerikanen verlaten Zuid-Vietnam. En dit is tevens het einde van de Vietnamese oorlog.
1: Dit is Radio Bergijk, het radiostation voor

voor de Eagles was dit de tweede nummer 1 hit die ze in Amerika scoorden. One of These Nights. We draaiden de single-uitvoering 3 minuten 28. En je kan hem natuurlijk ook van de LP draaien. En dan duurt hij toch een tikkie langer. 4 minuten en 55 seconden. We gaan naar Josje Duister, vrienden. Die had een buurman, die heette Alberto Gemers. En die man was een zanger en die had een nieuwe studio gebouwd aan zijn huis. En die vroeg aan Josje Duister, en die wist dat hij zong, zou je wat willen zingen om mijn studio eens uit te proberen? Nou, Josje Duister neemt een liedje mee wat ze zelf had geschreven, 100 Years. En die zingt dat in die studio van Alberto Gemers. Alberto die ziet dat het wel heel wat hitpotentie heeft en die gaat met het bandje gaat die naar platenmaatschappij Delta en die zagen er brood in. Josje Duister, haar artiestennaam werd Joey Dizer en 100 Years was haar hit in het jaar 1975.

Billy Swan, en als je op de LP luistert, dan gaat hij zo nog een minuut of vijf gaat hij nog door met het herhalen van dat laatste riddeltje. I Can Help, een nummer 1 in heel veel landen in het jaar 1975. En Billy Swan die heeft ooit gezegd dat hij de song had geschreven in 20 minuutjes, vrienden. Casey and the Sunshine Band, dat was ook de doorbraak in 1975. Hun eerste nummer 1 hit, vrienden, en later zouden ze nog tot 5 nummer 1 hits halen in de Billboard Hot 100. Dat is Get Down Tonight.

0: hits van 1975 hoor jij in dit eerste uurtje van de Gouden Oude Club. Straks in het tweede uur gaan we terug naar het jaar 1978. Maar in 1975 bracht de Golden Ewing nog een hele leuke LP uit. Die LP die heette Switch. En daar kwam dit nummer vanaf, dat heette Ce Soir. Zoals ik al zei, 1975. Want op 1 juni van dat jaar 1975 moest er in elke auto die na 1970 is geproduceerd verplicht autogordels worden gedragen. En voor het eerst is er samenwerking in de ruimte tussen de Amerikanen en de Sovjets. Op 15 juli koppelt een Amerikaanse Apollo-capsule met een Sovjet-Soyuz-capsule. De Tour de France wordt op 20 juli 1975 gewonnen door Bernard Thévenet. En Bill Gates en Paul Allen starten op 22 juli 1975 een bedrijf dat software gaat leveren in de basic computertaal. Dit is het begin van het bedrijf Microsoft dat later wereldleider zou worden in computerbesturingsprogramma's. Bij chemiebedrijf DSM in Geleen ontploft op 7 november 1975 een naftakraker. Er vallen 14 doden en 109 gewonden bij dit ongeluk. En de laatste uitzending van de draadomroep is te beluisteren op 31 december 1975 in Delft. Dit was de allerlaatste district waar de draadomroep nog met 4 programma's actief was.
1: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

de meest populaire dans in het jaar 1975. Dat was toch wel de bump. Je stond op de dansvloer en dan ging je met de bibsjes tegen elkaar tikken elke keer. En dan was het af en toe was het wel verstandig als je ging bumpen met een nogal wat dikkere vrouw, dat je een snorkeltje opzette. De kans bestond namelijk dat je dan in die bilnaad op werd gezogen en dan was het toch wel gemakkelijk als je een snorkeltje op had, vrienden. 1975, het is alweer 51 jaar geleden. Heel veel leuke muziek werd er gemaakt, zoals uit een man uit Mozambique. Een zekere Henri Jacques van... nog iets, dat kan ik gewoon niet lezen. Ik heb het zelf opgeschreven, maar met mijn handschrift... volgens mijn handschrift had ik huisarts moeten zijn. Afrik Simon, dat is een hele leuke met zijn Ramaya.

Heerlijke muziek uit het jaar 1975. En hebt u een favoriet jaar waar u wel eens keer graag de hits van zou willen horen in de Gouden Oude Club? En gewoon even mailen polderpophenk@gmail.com. Heerlijk nummer dit, hè? Ramaya en Afrik Simon. En als jij mij vraagt wat was de mooiste plaat die in 1975 werd uitgebracht, dan moet ik jullie toch toegeven dat dat deze is. I'm Not In Love van 10cc. Ze hebben een hele hoop werk aan gehad om deze nummer te produceren. Wat je hoort, dat waren de vier stemmen van de heren van 10cc. En dat nummer is 16 keer overgedubt. Dus dat hoor je in totaal, hoor je daar 48 stemmen op, vrienden. En mijn timertje doet het niet, dan moet ik maar even uit het hoofd vollullen. Heerlijke muziek uit 1975, 10cc en

Hij zit altijd een beetje brave muziek met u dit, hè? Dave Dansez Maintenant, 1975. Hij woonde toen 10 jaar in Frankrijk, want het was een Nederlander vrienden. Hij kwam uit Amsterdam. Hij heette eigenlijk de Wouter Otto Levenbach. 21 jaar was hij toen hij in 1965 naar Frankrijk vertrok. En in 1975 scoorde hij een hit met dit nummer. Wie ook hit scoorde in 1975, dat was Tammy Wynette. Dus helaas is ze in 1998 op 55-jarige leeftijd veel te jong eigenlijk overleden. Ze was al een hele tijd ernstig ziek, ik begin al langs te praten. En ze overleed in haar slaap. Dit is zo'n mooi nummer, vrienden. Je kan er ook lekker mee bezwemmelen. Stand by your man, vrienden. Tammy Wynette.

Ja, ze was niet alleen de Lady of the Night, ze was ook de Queen of the Disco. Een nummer vanaf haar debuut-LP en natuurlijk uitgebracht op single, The Lady of the Night. Trouwens wel leuk, want het singeltje dat mocht ik in 1975 gratis meenemen bij muziekhandel De Heikregel. Het was namelijk een mispersing. En het gat zat niet helemaal in het midden, vrienden. Ik moet alvast één plaatje instarten, want anders kom ik dadelijk niet helemaal uit met de teams, vrienden. The Lady of the Night, dat was de ene laatste. We gaan afsluiten met nog een keer een bump plaatje. Dat is een bump nummer van, even kijken, Penny McLean. En dat heet Lady Bump. Zometeen na het nieuws ben ik bij je terug en dan gaan we muziek draaien uit het jaar 1978. Denk dan onder andere aan Blondie, Jimmy Bohorn, Cloud, La Bionda. Even kijken wat hebben we nog meer. De Michael Zeger Band en nog veel meer. Dus zometeen in het tweede uur van de Gouden Oude Club. De muziek uit het jaar 1978. Penny McLean nu, die draait al eventjes met haar Lady Bump.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van €500 miljoen bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Hallo, daar zijn we weer!
9: Van het hele land.
10: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen. Op...
9: Hallo, kindertjes van het hele land.
10: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen.

0: Patty, Marga en José, ze waren de trots van Nederland, vrienden, eind jaren 70. Ik kan me nog wel herinneren dat mijn vriend dat vroeger ook altijd tegen me zei. You're the greatest lover van Loef Oost-Holland. Ik vond het altijd zo mooi. Als ze op de Duitse tv waren, dan werden ze aangekondigd als Loef Oost-Holland. Al in het programma Muziekladen zag je ze nogal erg veel. We gaan in dit tweede uurtje van de Gouden Oude Club gaan we terug naar dit jaar.
1: 1978.
0: Ah, heel veel leuke plaatjes natuurlijk, hè, vrienden. Van straks Amanda Lear, ken je die nog uit 1978? En natuurlijk, hè, oh, Foxy, oh, nog heel veel meer. Maar wat was nou echt één van de grootste hits uit 1978? Dat was natuurlijk deze, hè? Olijfje en John Travolta. And You're the One That I Want uit Grease.

huppelden natuurlijk allemaal mee in 1978 met dit nummer You're the One That I Want. Olivia Newton-John en John Travolta met misschien wel de mooiste scène uit de film Grease. Misschien is het wel leuk om te weten dat leren jack wat Olivia Newton-John in die clip draagt, is een aantal jaren geleden voor ruim $40,000 verkocht aan een verzamelaar. Ja. Misschien gaat hij er nog wel aan liggen ruiken of zo. Dan zeg je van, ik ruik olijfje nog. Ja. 1978 was ook het jaar van de groep Blondie. Ze braken door in 1978 met het nummer Denise. Een nummer dat eigenlijk al dateert uit 1963 van Randy and the Rainbows. Dan is het een vrouwelijke Denise, maar Blondie die maakt er een mannelijke Denise van. Muziek uit 1978 in dit tweede uurtje van de Gouden Ouwe Club.

0: Blondie met haar Denise. Mannelijke Denise is het deze keer geworden, want in 1963 was het al een vrouwelijke Denise. 1978. En de nieuwe rage in 1978, dat is punk. Rauwe muziek en badges op je kleren en veiligheidsspelden in je gezicht. Dat is het uiterlijk van de punker. Een van de bekendste punkbands, dat is onder andere Johnny Rotten en zijn Sex Pistols. Regerend wereldkampioen boksen Mohammed Ali verliest op 16 februari 1978 het gevecht tegen Leon Sphinx. Mohammed Ali, die zichzelf de greatest noemt, krijgt de revanche op 16 september 1978 en verovert de wereldtitel terug. Het Eurovisie Songfestival wordt gewonnen door Israël, die voor het eerst meedoen. De groep Isor, Cohen en de Alpha Beta winnen met het nummer Abinibi. De Nederlandse groep Harmony met It's Okay eindigt op de 13e plaats. En acteur Ko van Dijk overlijdt op 6 mei 1978. Ko speelde vlak voor zijn overlijden nog in de tv-serie Dagboek van een herdershond. Ko van Dijk werd 61 jaar oud. En het WK voetbal 1978 begint. Nederland bereikte de finale en speelt nu tegen Argentinië. En och herm. Nederland verliest wederom met 3-1.
1: De beste muziek hoor jij op

1978, Jimmy Bohorn, uitgebracht op TK Records. Hij zingt het zo leuk, hè? Shake Your Booty. Hij heeft het echt over een booty, hè, met een T, dat is je bips. Hij zingt niet Shake Your Booby, die zit aan de andere kant, vrienden. Ja. 1978, ook het jaar van de Zuid-Afrikaanse band Cloud. Substitute, dat was een van haar grootste hits. Een nummer dat origineel dateerde uit 1975 van de Righteous Brothers. En het was een nummer 1 in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Ierland. Dames, jullie kunnen. Substitute, 1978.

0: Maar ja, fijn.
1: 1978, vrienden. Daar had ik het over, vrienden. Zometeen heb ik weer wat leuk nieuws voor jullie. En zometeen nog wat meer leuke plaatjes van, wat dacht je, onder andere van Amanda Lear. Was altijd een beetje betwijfeld, hè. Was het een man, of is als een man geboren, of was het een echte vrouw? Maar eerst gaan we naar Oostenrijk en dat doen we met mevrouw Gisela Woechinger. En je zou nu zeggen, wie is Gisela Woechinger? Nou, dat was de geboortenaam van de zangeres Gila. In 1978 bewerkt ze een plaatje van The American Breed. En dat doet ze in haar eigen manier. Dat heet Bend Me, Shape Me. Gila, muziek uit het jaar 1978. En straks natuurlijk ook weer nieuws uit datzelfde jaar 1978.

kijk, dat hoor je als man toch graag, hè? Dat een aantrekkelijke vrouw tegen jou zegt van... Your wish is my command. Amanda Lear uit 1978. Het was een dame met pitvrienden. Ze gooit er de zweep overheen. En als je zou moeten kiezen van wat is nou het leukste en mooiste platenhoesje wat er in 1978 uit is gekomen, dan is het hoesje van Follow Me. Dat staat toch heel hoog bij mij genoteerd, vrienden. Muziek uit 1978. En er was nog meer in 1978, want op 28 juli 1978 wordt in het Engelse Oldham Louise Brown geboren. Nou, op zich zou dat niet zo bijzonder zijn. Zij dan dat Louise de eerste baby is die door een reageerbuisbevruchting is verwekt. Ik denk toch dat het live werk beter is, vrienden. Paus Paulus VI overlijdt op 6 augustus 1978 op 80-jarige leeftijd. Hij wordt op 26 augustus 1978 opgevolgd door Albino Luciani, die de titel Paus Johannes Paulus meekrijgt. Maar slechts 33 dagen duurt het pontificaat van Paus Johannes Paulus als deze op 8... Nee, wat staat hier nou? Ik heb het allemaal opgeschreven. Ik zeg al, het is net een huisarts. Ik ga het even opnieuw doen. Slechts 33 dagen duurt het pontificaat van Paus Paulus, Johannes Paulus, als deze op 29 september 1978 totaal onverwacht overlijdt. De Pool Karel Wojtyla wordt dan op 16 oktober 1978 geïnstalleerd als opvolger en krijgt de naam Paus Johannes Paulus versie 2.0. De nieuwste etherpiraat Radio Delmare, die vanaf het zendschip De Eger, verankerd voor de kust van Zeeland, uitzond, moet na amper 2 weken uitzenden alweer noodgedwongen stoppen. Als op 11 september 1978 de ankerketting breekt en het schip op het strand dreigt te lopen. Later wordt het schip, De Eger, met alle apparatuur erin in beslag genomen.

Jeff Wayne en zijn Eve of the War. Was in 1978, maar ook later in 1979 de station tune van Radio Del Mare. Daar draaien we de muziek van. En dan ga ik terug in mijn herinnering naar 1978, toen ik nog werkte. Daar hadden we op het werk hadden we altijd Hilversum 3 aanstaan tijdens het werk. Maar behalve op vrijdagochtend in 1978. Want dan had je de evangelische omroep met de muzikale fruitmand. En dat nodigde toch niet uit om nou lekker door te werken. Wat werd er gedaan? Door de personeelsvereniging werd een cassettedekje gekocht. Dat werd aangesloten op het muzieksysteem en elke vrijdag werd er afgesproken. Nam iedereen op zijn beurt zijn eigen favoriete cassettebandjes mee, zodat we in de vrijdagochtend toch leuke muziek hadden. Totdat mijn collega Jeroen aan de beurt was. Maar Jeroen was een gigantische fan van de Bee Gees. En op een vrijdagochtend levert hij zijn cassettebandje aan. Het was een C90, dus 45 minuten muziek per kant. Toen het bandje startte, begon het met Staying Alive van de Bee Gees. Daarna komt er een tweede keer Staying Alive, dan is het nog altijd een mooi plaatje. Bij de derde keer Staying Alive, dan wordt het al wat minder. En als je vier keer achter elkaar Staying Alive hoort, dan denk je van ja, nou moet het toch onderhand eens ophouden. Maar het ging nog door. We horen het een vijfde keer, een zesde keer, een zevende keer. En ik verzeker je vrienden, als je dat acht of negen keer hoort Staying Alive, dan gaat er serieus iets mis in je hoofd vinden. We hebben het maar eraf gezet en hebben een ander cassettebandje opgezet. Jeroen, mocht je dit nog horen vrienden, altijd hartstikke leuk. En deze draai ik speciaal voor jou, voor mijn collega Jeroen. En hij weet wel waarom. De Bee Gees en Staying Alive. En ik draai maar één keer hoor.

speciale geluid van de voicepipe. Kunt u zich dat nog herinneren? Dat was een stukje slang aan de microfoon en dan achter in je keel en dan zingen. En dan gaf dat dat hele specifieke geluid. Alleen je moest niet kijken als ze die slang uit zijn mond vieten. Dan bleef er zo'n heerlijke, lekkere, lange slier zeven bleven gaan hangen. Nee. De band Foxy met de achtergrondvocals van de band Wildflower. Dat heette Get Off. En dan gaan we weer even lekker op de disco-tour, vrienden. Dat doen we met een Spaans meisje dat in Duitsland woonde. Luisa Fernandez.

als je zulke plaatjes hoort, dan ga je toch weer terugdenken aan heel veel beroemde discotheken. In Gelderop hadden we bijvoorbeeld de discotheek Dallas, waar menig romance is ontstaan. En natuurlijk in Eindhoven had je de discotheek Hollywood. Ze kwamen van heinde en verre om naar de plaatjes te luisteren in discotheek Hollywood. Met diezelfde verlichte vloer als uit de film Saturday Night Fever en Grease. Saturday Night Fever, sorry. 1978 werd een plaatje uitgebracht. Dat heette Let's All Chant van de Michael Zeger Band. Het zou eigenlijk een instrumentaal nummer worden. Maar later wordt er toch besloten van hey, we gaan er toch een tekst op maken. Nou, daar kwam een hele dikke tekst kwam erop. Want de tekst is maar twee regeltjes. Namelijk regel 1 is A-A-E-E, Let's All Chant. En regel 2 is Your Body, My Body, Everybody Work Your Body.

0: Het Electric Light Orchestra. Tot 1972 bekend als The Move. En daarna werd het ELO. 1978 en Mr. Blue Sky. Het zit erop voor de gouden oude clubvrienden. We draaiden in het eerste uur draaiden we muziek uit 1975. En in dit tweede uur horen we muziek uit 1978. En heb je een favoriet jaar wat u graag een keer wil horen? In de gouden oude club gewoon even mailen. polderpophenk@gmail.com. Oh, en ik heb er zoveel platen over gehouden. Ik heb hier nog liggen. Exile, Kiss You All Over, The Shirts, Tell Me Your Plan. Even kijken wat ik hier. Wet Day in September van Pussycat. Oh, Boston, die had ik ook nog willen draaien. Don't Look Back. Komt allemaal wel een volgende keer. We sluiten af met Teaching. Met Marianne Wolsink en Betty Vermeulen. Een soort semi-ABBA, want we hadden een blonde en een donkere. Dear John, om in te haken op de John Travolta-rage. En ik ben de volgende keer weer met een splinternieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!
1: That's all, folks.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

En dat was hij dan, de hekkensluiter voor de komende week in de Polderpop 30. En we schrijven inmiddels alweer week nummer 24. Dat betekent dat we bijna halverwege het jaar 2026 zijn. En dat betekent ook dat we binnenkort de langste dag van het jaar gaan beleven. En dat is natuurlijk op 21 juni aanstaande. De nummer 30, de hekkensluiter voor de komende week. De rode lantaarendrager komt van 29, gaat er eentje achteruit. Fons Veurink was het met Avond voor in de boeken. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Polderpop 30. De hitparade met louter en alleen Nederlandse artiesten. In welke taal men zingt, dat maakt allemaal niet uit. Het mag in het Nederlands, mag in het Engels. Zeg maar in welke taal het mag. Maakt allemaal niet uit als er maar een Nederlandse artiest mee gemoeid is. Ja. Hebben we nieuwe binnenkomers vandaag? Het antwoord daarop is ja, we hebben nieuwe binnenkomers. De eerste gaan we tegenkomen op nummer 18, nummer 2, 17, 3 op 16 en op nummer 4 op 15. Vier nieuwe binnenkomers. En hoe zit het bovenin de hitparade? Hoe is het met ons erepodium? Nou, er zit niet veel verschuiving in. Laat ik het daarop houden. Wil je alvast de hitparade bekijken? Dat kan. Ga dan eventjes naar onze website. polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat hij. De Polderpop 30 voor deze week. Week 24. Dit allemaal gezegd hebbende is het de hoogste tijd geworden om door te gaan naar nummer 29. Vorige week stonden ze nog gezamenlijk op nummer 28. Nu één plaatsje lager. Hanne mee en bluff. Ik ben niet meer bang.

Vorige week dus nummer 28, nu één plaatsje achteruit naar 29 gezakt. Hanna Mee en Bluff en Ik ben niet meer bang. Twee Nederlandstalige platen gehad. Dat betekent dat we nu hoogste tijd is voor een Engelstalig plaatje. Ja, dat is toevallig dat hij nu tegenkomt hoor. Vorige week stond ze op 27, nu 28. Hier is Direct and Won't Fall.

27 was de notering vorige week en deze week op 28. Dus één plaatsje achteruit voor Direct and Won't Fall. En Double Bob die doet mee met het zakken van één plekje. Namelijk vorige week 26, nu 27. Double Bob en welcome to the Outcast Town.

again. Nummer 26 van vorige week is de nummer 27 van deze week. Douwe Bob en welcome to the Outcast Town. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 21. Ik denk het wordt weer een nieuwe sensatie voor ze. Maar het valt vies tegen, want in de tweede week zakken ze van 21 naar 26. We moeten volgens mij nog eventjes wachten op de Nijmeegse Vierdaagse. Want de vorige keer waren ze daar natuurlijk met Baila de Gasolina de grote hit. Misschien toch iets te vroeg uitgebracht. Je zou het zeggen, we wachten de komende weken in spanning allemaal maar weer af. Ik heb het allemaal over even serieus. Hier zijn ze met de Fiesta Escalada.

Toch eigenlijk wel een beetje een bittere pil voor. Even serieus, in de tweede week notering zakken ze van 21 naar 26. Vijf plaatsen verliest voor de Fiesta de Escalada. En ook Wolter Kroes gaat er vijf achteruit. Van 20 naar 25 met Route du Soleil.

20 vorige week, deze week op nummer 25 genoteerd, dus met 5 plaatsen achteruit gegaan deze Wolter Kroes en zijn Route du Soleil. Waarschijnlijk stond er een file op deze route naar het zuiden van Frankrijk, naar het prachtige weer wat er altijd heerst. Alhoewel, ook niet altijd meer tegenwoordig hoor. Maar goed, Wolter Kroes dus op 25 en Django Wagner staat deze week op 24, komt van 19, gaat er ook alweer 5 achteruit met Waarom ben jij gegaan?

Vorige week stond hij dus op 19, nu 5 posities omlaag gegaan en dus terechtgekomen op nummer 24, Django Wagner en Waarom ben jij gegaan? Damon van Os en zijn diamantring vertoont een kleine beschadiging, want hij zakt van 22 naar 23.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens Van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gebruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
9: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Vorige week stond hij nog genoteerd op nummer 18 en deze week 4 achteruit. Komt hij dus terecht op nummer 22. Gerard Joling en Niet voor één keer. We gaan er nog eentje doen en dan krijgen we het eerste overzicht. Oftewel de nummers 30 tot met 21 in vogelvlucht. En die nummer 21 komt van 15-6 achteruit voor Miss Montreal. Hier is Schuilen.

Vorige week stond ze nog genoteerd op nummer 15. Nu 6 plaatsen achteruit. En dus terechtgekomen op nummer 21. Miss Montreal en Schuilen. En dat allemaal in de Polderpop 30. De hitparade met louter en alleen Nederlandse artiesten. De lijst, je weet het, is terug te vinden op onze website polderpopradio.com/nieuws. En dan nu het eerste overzicht van de nummers 30 tot en met 21. Oftewel, die posities komen nog een keer voorbij in vogelvlucht. Van 29 omlaag gegaan naar nummer 30. 1 plaats verlies voor Fons, Veurink en Avond voor in de boeken. Dat is voor de komende week dus onze rode lantaarendrager. Van 28 terug naar 29, Hannemee en Bluff, Ik ben niet meer bang. En van 27 terug naar 28, Direct and Won't Fall. Gezakt van 26 naar 27, Double Bob en Welcome to the Outcast Town. En even serieus in de tweede week, verrassend, gezakt van 21 naar 26 met Fiesta Escalada. En Walter Cruz gaat van 20 terug naar 25 met zijn Route du Soleil. En Django Wagner zakt er ook 5 van 19 naar 24 met Waarom ben jij gegaan? En Damon van Os met zijn diamantenring terug van 22 naar nummer 23. 1 plaatsverlies. En Gerard Joling levert 4 plaatsen in, want hij zakt van 18 naar 22 met Niet voor één keer. En van 15 omlaag gegaan naar nummer 21. Miss Montreal en Schuilen. Dat is 6 plaatsen verlies voor haar. Ja, van Sanne Hans natuurlijk. En Miss Montreal is natuurlijk de band. Om niet al te grote verwarring te maken natuurlijk. Die waarschijnlijk toch alweer behoorlijk groot is nu. Ja. Nummer 20. Daar zijn we bij aanbeland. Die zakt van 11. Dat is een klapper omlaag voor Chris Cross Amsterdam. Frans Bouwer, Jan Smit. En Zij hoort bij mij. Oh!

Vorige week nummer 11, nu 9 omlaag gegaan naar 20 gezakt. Chris Cross Amsterdam en Frans Bauer en Jan Smit en zij hoort bij mij. Donnie en Senna die dachten van het genoemde gezelschap wat ik het net vertelde. Die gaan er 9 omlaag. Wij gaan er ook 9 omlaag. Van 10 naar 19. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Ik ga

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: 10 vorige week, deze week op nummer 19 genoteerd. Donnie en Senna. 9 plaatsen verlies in week 24 van deze Polen Pop 30 met Waar blijf je nou? We gaan de eerste nieuwe binnenkomer aan je voorstellen. Die komen we tegen op nummer 18. En daarvoor moest plaatsmaken de plaat die vorige week nog op nummer 30 genoteerd stond. Davina Michel en Still Champagne. Die plaat hebben we bij deze uitgezwaaid. En dat betekent dat we nu kunnen gaan verwelkomen op nummer 18. Zoe Daran en Luna met Twin.
3: Nieuw in de Polder Pop 30.

0: Eerste nieuwe binnenkomen van totaal 4 platen die nieuw binnenkomen in onze Polder Pop 30 deze week. Week nummer 24. Op 18 Zoe Taran en Luna en Twin. En Davina Michel moest daarvoor plaatsmaken. Ze was vorige week nog onze hackersluiter van de week. De Rode Lantaarn dragen op nummer 30 met Still Champagne. Nieuwkomer nummer 2 zit er nu aan te komen. En daarvoor heeft plaats moeten maken de plaat die vorige week nog op 25 stond. André Hazes, Robert van Hemert en Samen Uit en Samen Thuis. En wie oh wie krijgen we daarvoor in de plaats? Op nummer 17, de dame uit Almelo. Hier is Ilse de Lange en Something Good.
1: Nieuw in de Polder Pop 30.

0: Nieuwkomer nummer 2 in deze Polderpop 30 op nummer 17. Hielse de Lange en Something Good. En daarvoor moest plaatsmaken de plek van nummer 25 van vorige week. André Hazes en Robert van Hemert en Samen Uit en Samen Thuis. Nieuwkomer nummer 3 gaan we nu verwelkomen. En daarvoor heeft plaats moeten maken de plaat die vorige week nog op 24 stond. Zoe Levi en Sluit Me In Je Armen. Daarvoor in de plaats gaan we begroeten op nummer 16. Mark Floor, tezamen met Snelle. Met Parkje, Biertje, Vrienden.
1: Nieuw in de Polderpop 30.
2: Ik moet even Parkje, Biertje, Vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf zo.

0: Nieuwkomer nummer 3 was dat. Op nummer 16 Mark Floor en Snelle en Parkje, Biertje, Vrienden. We gaan de hoogste nieuwe binnenkomer aan je voorstellen. En eerst eventjes vertellen wie daarvoor plaats moest maken. Nou, dat is diezelfde Snelle. Die stond vorige week nog op nummer 23 met Laat het licht aan. Die gaan we dus bij deze uitzwaaien. En daarvoor gaan we verwelkomen S10 en Oscar en The Wolf met Safe and Sound.
1: Nieuw in de Polderpop 30.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt, maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hantavirus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hantavirus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Vorige week stond hij genoteerd op nummer 14 en deze week is hij blijven staan op nummer 14. Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. En inderdaad, De Leeuw komt eraan, want het WK voetbal in Mexico, de Verenigde Staten van Amerika en Canada, is afgelopen donderdag officieel begonnen. Welkom terug in uur 2 van deze Polderpop 30, de hitparade met louter en alleen Nederlandse artiesten. En in welke taal men zingt, dat maakt allemaal niet uit. De lijst die is terug te vinden op onze website polderpopradio.com/nieuws. Wat hadden we nog voor het nieuws? Daar hadden we de nummer 15, de hoogste die we binnenkomen voor vandaag in deze Polderpop 30. S10 en Oscar en The Wolf met Safe and Sound. En zojuist dus gedraaid de nummer 14, die daar is blijven staan. Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. Dat betekent dat de weg vrij is voor de bovenste beste 13 van deze Polderpop 30 van week nummer 24. Vorige week stond ze nog op nummer 17 en nu door naar nummer 13. 4 plaatsen winst voor Bente. En ik heb ze vandaag officieel benoemd tot zijnde net niet de klimmer van de week. Want een andere plaat die sneller stijgt heeft die titel dan wel meegekregen. Ja, dus niet voor Bente met 3, 2, 1 deze week op nummer 13.

Vorige week stond ze genoteerd op nummer 17 en nu dus door naar nummer 13. Wel geteld 4 plaatsen winst voor Bente met 3-2-1. Vorige week stond hij op nummer 13 en deze week staat daar dus Bente. Dus moest hij of omlaag of omhoog. Hij koos voor omhoog. Vorige week dus 13 uur 12. Hier is Tina Martin met Jong en Dom.

Ik had natuurlijk ook gekozen voor een plekje omhoog in deze Polderpop 30. En dat heeft hij natuurlijk netjes opgevolgd. Deze Dino Martin met Jong en Dom. Vorige week stond hij op nummer 13 genoteerd en deze week op nummer 12. En vorige week 12, nu ook één plaatsje omhoog geschoven naar nummer 11. Hier is Kensington en Living For.

0: Vorige week stonden ze dus nog genoteerd op nummer 12 in deze Polderpop 30. En nu dus doorgestegen naar nummertje 11. Kensington aan Living For. Nummer 11 gehad, dan ken je het vaste procedé van deze Polderpop 30. Dan krijg je van mij het overzicht van de nummers 20 tot en met 11 in vogelvlucht. En je weet het, je kan het allemaal meelezen, meebekijken, meebeoordelen door te gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws, want daar staat die afgebeeld, de Polderpop 30 voor deze week. De nummer 20, die zakt fors van nummer 11, 9 achteruit voor Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit en Zij hoort bij mij. En ook 9 plaatsen verlies voor Donnie en Senna met Waar blijf je nou? Vorige week stonden ze nog genoteerd op 10 en nu dus op nummer 19. En dan kregen we een rijtje van 4 platen die allemaal nieuw binnenkwamen in onze Polderpop 30. De eerste op nummer 18, Zoe Taran en Luna met Twin. Op nummer 17, Ilse de Lange en Something Good. 16, Mark Floor en Snelle en Parkje, Biertje, Vrienden. En op nummer 15 de hoogste die we binnenkomen voor vandaag in deze Polderpop 30. S10 en Oscar en de Wolf, Safe and Sound. Nummer 14 blijft staan op nummer 14, Samuel Belt en De Leeuw Komt Eraan. En van 17 omhoog gegaan naar nummer 13, Bente met 3-2-1. En Dino Martin gaat er eentje omhoog van 13 naar nummer 12 met Jong en Dom. En ook Kensington gaat er eentje omhoog, hebben we net nog gedraaid. Living For van 12 omhoog gegaan naar nummer 11. Dat betekent dat het nu de hoogste tijd is om te gaan beginnen aan onze Polderpop Top 10 van week 24. Vorige week stonden ze nog op nummer 8 genoteerd en nu 2 achteruit. K3 en Donnie, hier is Schaduw.
1: Polderpop nummer 10.

0: Vorige week stonden ze nog op nummer 8 genoteerd in deze Pop 30. En deze week 2 achteruit en dus terechtgekomen op nummer 10. K3 en Donnie en Schaduw. De tweede snelle knellimmer van de week, die kwamen we tegen op nummer 13. Toen heb ik al gezegd, ze is het net niet geworden met er 4 plaatsen winst, Bente, en 3-2-1. Maar we hadden dus nog een plaat die sneller is gestegen en wel 7 plaatsen. Hij stond vorige week nummer 16, daar kwam die nieuw binnen en nu door naar nummer 9. En als je dat eventjes netjes van elkaar optelt, aftrekt en door 2 vermenigvuldigt, kom je inderdaad uit op 7 plaatsen winst voor Antoon en de enige. En dit is ook de enige plaat die deze week het predicaat meekrijgt van Klimmer van de Week.
1: De Klimmer van de Week.

De klimmer van deze week, van week 24 in onze Polderpop 30. Van 16 omhoog gegaan naar nummer 9 in zijn tweede week notering. Antoon en de enige. En vorige week stonden zij op 9, nu op 8. Hier zijn de bankzitters met Multimiljonair.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt, maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

0: be with you. Vorige week stond hij op nummer 7 genoteerd. En ook deze week staat hij op nummer 7 genoteerd. Dus geen verandering voor Ruben Hillen en zijn 20 Seconds. De winnaar van The Voice of Holland 2026. Nummer 7 dus in de Pole Pop 30 van week 24. En vind je het leuk om de lijst mee te lezen of later nog een keer te bestuderen waar jouw favoriete artiest of artiesten staan? Nou, dat kan. Dan moet je eventjes gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat die afgebeeld, de Pole Pop 30 voor deze week, week nummer 24. En volgend weekend dan hebben we de langste dag van het jaar. En die is natuurlijk altijd op 21 juni aanstaande. Dat is volgende week zondag. Nou, nummer 6. Daar zijn we bij aanbeland. En ja, de top van deze Pole Pop 30 zit een beetje muurvast. Daar hadden we vorige week al last van. En eigenlijk hebben we daar deze week wederom heel veel last van. Weinig veranderingen dus. Vorige week 6. Daar voel je hem al aankomen. Deze week ook 6. Hier is Son Milieu en Dark Before the Dawn.
1: Polderpop nummer 6.

0: Vorige week stonden ze op 6 en die week ervoor stonden ze ook op nummer 6. Dus ze zijn een beetje vastgeroest op nummer 6. Maar dat geldt eigenlijk helemaal voor de top 7 van deze Polderpop 30, week nummer 24. Zombie en Dark Before the Dawn op 6, 5, blijft 5. Lil Klein en Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek. En eigenlijk is deze aankondiging voor mij overbodig, want meneer Kleine die zegt het zelf ook nog een keer.
1: Dat is je mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: gek.
1: Vorige week op nummer 5 genoteerd in deze Polderpop 30. En deze week wederom op nummer 5 genoteerd. Lil Klein en Samuel Welten en Maak Mij Nou Niet Gek. En 4 is nummer 4 gebleven. Suzanne en Freek, hier zijn ze met Halverwege. MUZIEK

0: Vorige week 4, deze week net zo 4 in deze Polderpop 30. Suzanne en Freek en halverwege. Dat betekent dat we nu kunnen gaan beginnen aan ons erepodium van de Polderpop 30 van week nummer 24. Wie staat er op 3, wie staat er op 2 en wie staat er op nummer 1 genoteerd? Oftewel, wie staat op het hoogste treetje van dit erepodium van de Polderpop 30? Wie staat er op nummer 1 van de Polderpop 30 week 24? Zo kan je het natuurlijk ook zeggen. Is het een verrassing voor je? Waarschijnlijk niet. Nou, we gaan beginnen aan nummer 3. Daar blijven staan Robert van Hemert en Donnie. En mooi dat nou.
1: Polderpop nummer 3.

0: De nummer 3 van vorige week is ook de nummer 3 van deze week, van week 24. Robert van Hemert en Donnie, hoe mooi dat nou. En 2, die blijft net zo 2. Hier zijn Kevin en Roxy Dekker. En jij hebt mij.
1: Polderpop nummer 2.

0: The Heart of North Star.
1: Nummertje 2 is nummer 2 gebleven in deze Polderpop 30 van week 24. Weinig spanning en sensatie in het bovenste gedeelte van deze Polderpop 30. Kevin en Roxy Dekker, dus jij hebt mij blijven staan op nummer 2. Voordat we zometeen de nummer 1 gaan draaien, krijg je van mij nog even het laatste overzicht. En wel de nummers 10 tot en met 2 nog een keer in volgevlucht. En je kan het allemaal meelezen. Ga dan eventjes naar onze website polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat hij, de Polderpop 30 voor deze week. Dan nu het laatste overzicht. Op nummer 10, gezakt van nummer 8. Twee plaatsen verlies voor K3 en Donnie en Schaduw. De klimmer van de week troffen we aan op nummer 9. Die kwam van nummer 16. 7 omhoog, Antoon en De Enige. En van 9 omhoog gaat de nummer 8. Eén plaatsje winst voor de bankzitters met Multimiljonair. Ja, en toen begon eigenlijk het saaie gedeelte van deze hitparade, zou ik zomaar zeggen. Want alles van nummer 7 tot en met 1 is op de positie blijven staan die ze vorige week ook al innamen. Ja. Ik hoop dat we volgende week wat meer spanning en sensatie hebben in deze Polderpop 30. Maar ja, ik ben ervan afhankelijk van degene die de airplay verzorgt, degene die de plaatjes koopt en downloadt enzovoort enzovoort. Dus het is niet in mijn handen, maar dat zien we volgende week wel weer. Eerst nog eventjes de nummers 7 tot en met 1 aan je voorstellen. Nummer 7, Ruben Hillen met zijn 20 Seconds. Op 6, Son Mieux en Dark Before the Dawn. 5, Lil Klein en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. 4, Suzanne en Freek met Halverwege. En toen begonnen we aan ons eigen podium die eigenlijk gelijk is aan vorige week en die week daarvoor. Dus net zo saai eigen podium als de top 7 van de Polderpop 30. 3, Robert van Hemert en Donnie, mooi dat nou. En zojuist nog gedraaid op nummer 2. Kevin en Roxy Dekker en jij hebt mij. Dit was hem. Althans, bijna. We gaan alleen nog de nummer op 1 draaien. Maar voordat ik die ga draaien, ga ik alvast afscheid van je nemen. Bedankt voor het luisteren naar de Polderpop 30, week nummer 24. En graag met jou een nieuwe afspraak. Volgende week, zelfde tijd, op dezezelfde zender. Ja. Het zal je geen verrassing zijn, of het is voor jou geen verrassing, laat ik het goed zeggen, dat de nummer 1 is gebleven zoals die vorige week ook al was. Justin de Wild met zijn Cheerio. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.
2: In de Polderpop 30 tellen we af naar nummer 1.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt, maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. In het onderzoek naar de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Ook zijn meerdere voertuigen in beslag genomen. En premier Jette zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog het weer. Het is bewolkt en overal kan wat regen vallen bij een matige zuidwestenwind. Vannacht in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het Hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

Het geluk lag in de palm van mijn hand. Maar hoe ik ook zou kijken, wat je niet ziet, dat zie je niet. En met de volste overtuiging trok ik mijn schoenen aan om nog meer geluk te vinden. Maar mijn ogen zijn zo hard opengegaan.

onafhankelijkheid van de mogelijkheden. Ik ging ten onder in de zee van overvloed. Ik was afgeleid en arrogant, dat is dus wat rijkdom met me doet. Oh, ik stortte naar de aarde en ik dacht dat ik vloog. Ik zou alles gaan verliezen, omdat ik maar niet kon kiezen. En het mooie nog van alles, dat ik slechts mezelf bedroog.

moeilijkheid van de mogelijkheden. Het geluk lag in de palm van mijn hand. Maar nu zie ik pas wat ik wil. Dus schatje, geef me nog een.

0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het Hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Dit is Polderpop Radio. Met het nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Polderpop Radio.
5: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
6: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Junk. Polderpop
1: Radio. Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Dat Eva maar niet van die appel kon blijven. Dat merken we nog elke dag. Ik werk me kapot

Begrijp, lieve meid, het slijt met de tijd. Dat is soms de kracht der natuur. Je blijft me verleiden, het is niet te vermijden.